Het s'ochtends voor hoop en s'avonds voor vrede. En het voorstel met die engel en die nachtse zwartste eeuw. Vraag Jezus voor genade en dat hij voor jou de

0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend of selfs een baby gaan jou mis.

0: Natuurlijk, Bok Radio, 10:30 op hierdie zaterdagochtend, tijd vir hierdie week se nummer 6. Dexter and the Moonrock met 12 Steps beland hierdie week op nummer 6.
1: Nummer 6.

0: Radio.
1: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klopdisselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Ook radio, ook op koffie.
5: Hierdie program word geborg deur Debonairs Pizza. Try something amazing.
6: Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bulkradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

Ja, een van my gunsteling liedere van 2026, soos jy het in hierdie tyd weet, Juanita Du Plessis met Ek Staan Nog, laas week op nummer 6. Is Franco met Kaal Sigarette wat laas week op nummer 5 was. Dis laas week se nummer 4, is Tashay Zansonikus met Dood.

0: op Bok Radio.
1: Jy staan uit my deur kusyn, selfde glimlach aan ek